0: en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaarstonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mentale gezondheid, veerkracht en sociale verbinding. Dat bleek tijdens een inspiratieochtend voor zorgprofessionals bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deelnemers volgden een lezing en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn te versterken. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mentale gezondheid, veerkracht en sociale verbinding. Dat bleek tijdens een inspiratieochtend voor zorgprofessionals bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deelnemers volgden een lezing en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn te versterken. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mentale gezondheid, veerkracht en sociale verbinding. Dat bleek tijdens een inspiratieochtend voor zorgprofessionals bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deelnemers volgden een lezing en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn te versterken. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mentale gezondheid, veerkracht en sociale verbinding. Dat bleek tijdens een inspiratieochtend voor zorgprofessionals bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deelnemers volgden een lezing en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn te versterken. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mentale gezondheid, veerkracht en sociale verbinding. Dat bleek tijdens een inspiratieochtend voor zorgprofessionals bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deelnemers volgden een lezing en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn te versterken. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. GroenLinks en PvdA gaan landelijk samen verder als pro. Maar in zeker 10 gemeenten, zoals Maastricht, Nijmegen, Oldenzaal, Winterswijk, Hengelo en Amsterdam, gebeurt dat nog niet. In die gemeenten blijven de fractievoorzitters de komende 4 jaar actief voor hun eigen partij. In Amsterdam vormen GroenLinks en PvdA wel al 1 fractie, ondanks dat ze apart op het stembiljet stonden. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen bij een beklimming van de Gran Paradiso. De 3 vertrokken gisterochtend vroeg en werden 's avonds als vermist opgegeven. Hun lichamen zijn gevonden met hulp van een GPS-zender nadat reddingswerkers met een helikopter waren uitgevaren. President Trump heeft bekendgemaakt dat de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua, de 42-jarige Hector Rustenfort Guerrero Flores, is gedood door de Verenigde Staten. Details over de locatie en het tijdstip van de aanval zijn niet bekendgemaakt. Tren de Aragua wordt beschouwd als een crimineel netwerk dat actief is in meerdere landen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. De overname wordt nog onderzocht door andere toezichthouders, waaronder de Europese Commissie, die begin volgende maand een besluit verwacht. Paramount krijgt bij goedkeuring onder meer CNN, Discovery Channel en HBO Max in handen. Dan lokaal nieuws. Weggebruikers moeten komende week rekening houden met verkeershinder op het viaduct van de N508 over de N242 bij Heer Hugo Waard. De provincie Noord-Holland voert herstelwerkzaamheden uit vanwege verzakkingen in de ondergrond. Van 15 juni 7 uur tot 19 juni 5 uur zijn 's avonds en 's nachts 2 rijstroken afgesloten. Overdag blijft 1 rijstrook dicht. Het verkeer kan gebruik blijven maken van het viaduct, maar weggebruikers moeten rekening houden met vertraging en extra reistijd. Het weerbericht. Bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen bij een beklimming van de Gran Paradiso. De 3 vertrokken gisterochtend vroeg en werden 's avonds als vermist opgegeven. Hun lichamen zijn gevonden met hulp van een GPS-zender nadat reddingswerkers met een helikopter waren uitgevaren. GroenLinks en PvdA gaan landelijk samen verder als pro. Maar in zeker 10 gemeenten, zoals Maastricht, Nijmegen, Oldenzaal, Winterswijk, Hengelo en Amsterdam, gebeurt dat nog niet. In die gemeenten blijven de fractievoorzitters de komende 4 jaar actief voor hun eigen partij. In Amsterdam vormen GroenLinks en PvdA wel al 1 fractie, ondanks dat ze apart op het stembiljet stonden. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. De overname wordt nog onderzocht door andere toezichthouders, waaronder de Europese Commissie, die begin volgende maand een besluit verwacht. Paramount krijgt bij goedkeuring onder meer CNN, Discovery Channel en HBO Max in handen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua, de 42-jarige Hector Rustenford Guerrero Flores, is gedood door de Verenigde Staten. Details over de locatie en het tijdstip van de aanval zijn niet bekendgemaakt. Tren de Aragua wordt beschouwd als een crimineel netwerk dat actief is in meerdere landen. Dan lokaal nieuws. Weggebruikers moeten komende week rekening houden met verkeershinder op het viaduct van de N508 over de N242 bij Heer Hugo Waard. De provincie Noord-Holland voert herstelwerkzaamheden uit vanwege verzakkingen in de ondergrond. Van 15 juni 7 uur tot 19 juni 5 uur zijn 's avonds en 's nachts 2 rijstroken afgesloten. Overdag blijft 1 rijstrook dicht. Het verkeer kan gebruik blijven maken van het viaduct, maar weggebruikers moeten rekening houden met vertraging en extra reistijd. Het weerbericht. Bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De A40 tussen Venlo, Duisburg en Dortmund is tot en met volgend weekend afgesloten vanwege onderzoek naar bommen en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. In Mülheim worden bodemonderzoek en brugvernieuwing uitgevoerd, waarbij 20 meter asfalt wordt verwijderd. De afsluiting duurt 10 dagen en veroorzaakt vermoedelijk grote verkeershinder in het Ruhrgebied. Er rijden tot en met morgen geen treinen van en naar Rotterdam Centraal door werkzaamheden aan het systeem van seinen en wissels. De NS zet bussen in en het NS-vervoersbewijs is geldig voor de metro op enkele stations in Rotterdam. Ook op verschillende dagen in juli en augustus zijn er minder of geen treinen en worden bussen ingezet. De Oekraïense dronestrijdkrachten hebben afgelopen week 4 bruggen aangevallen die de Krim verbinden met het bezette zuidoosten van Oekraïne. Door deze aanvallen zijn de wegen naar de Krim, volgens de pro-Russische leider van de provincie Gerson, nu vrijwel onbegaanbaar voor het Russische leger. Specialisten onderzoeken de schade aan de bruggen. Mercedes heeft in de eerste 6 Grand Prix weekenden 5 overwinningen met Kimi Antonelli en 1 met George Russell behaald,

0: en voert daarmee het Formule 1-klassement aan. De teamleiding zoekt naar manieren om de rivaliteit tussen beide coureurs te beheersen. De Grand Prix van Barcelona wordt dit weekend verreden, met zaterdag om 12:30 de laatste training, om 16:00 de kwalificatie en zondag om 15:00 de race. Dan lokaal nieuws. Weggebruikers moeten komende week rekening houden met verkeershinder op het viaduct van de N508 over de N242 bij Heer Hugo Waard. De provincie Noord-Holland voert herstelwerkzaamheden uit vanwege verzakkingen in de ondergrond. Van 15 juni 7:00 tot 19 juni 17:00 zijn 's avonds en 's nachts 2 rijstroken afgesloten. Overdag blijft 1 rijstrook dicht. Het verkeer kan gebruik blijven maken van het viaduct, maar weggebruikers moeten rekening houden met vertraging en extra reistijd. Het weerbericht. Bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Oh,
2: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: '90s, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Er rijden tot en met morgen geen treinen van en naar Rotterdam Centraal door werkzaamheden aan het systeem van seinen en wissels. De NS zet bussen in en het NS-vervoersbewijs is geldig voor de metro op enkele stations in Rotterdam. Ook op verschillende dagen in juli en augustus zijn er minder of geen treinen en worden bussen ingezet. De A40 tussen Venlo, Duisburg en Dortmund is tot en met volgend weekend afgesloten vanwege onderzoek naar bommen en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. In Mülheim worden bodemonderzoek en brugvernieuwing uitgevoerd, waarbij 20 meter asfalt wordt verwijderd. De afsluiting duurt 10 dagen en veroorzaakt vermoedelijk grote verkeershinder in het Ruhrgebied. Mercedes heeft in de eerste 6 Grand Prix weekenden 5 overwinningen met Kimi Antonelli en 1 met George Russell behaald en voert daarmee het Formule 1 klassement aan. De teamleiding zoekt naar manieren om de rivaliteit tussen beide coureurs te beheersen. De Grand Prix van Barcelona wordt dit weekend verreden, met zaterdag om 12:30 de laatste training, om 16:00 de kwalificatie en zondag om 15:00 de race. De Oekraïense dronestrijdkrachten hebben afgelopen week 4 bruggen aangevallen die de Krim verbinden met het bezette zuidoosten van Oekraïne. Door deze aanvallen zijn de wegen naar de Krim, volgens de pro-Russische leider van de provincie Gerson, nu vrijwel onbegaanbaar voor het Russische leger. Specialisten onderzoeken de schade aan de bruggen. Het weerbericht. Bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.

0: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grill airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grill.nl. Grill airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
2: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen de meest geavanceerde AI-modellen, Mythos 5 en Fable 5, te blokkeren voor buitenlanders en export buiten de VS. De modellen zijn sinds gisteravond niet meer beschikbaar, ook voor Amerikaanse gebruikers. Andere AI-modellen van Anthropic, zoals Claude, blijven wel toegankelijk. Bij rellen in wijk bij Duurstede rond middernacht zijn 7 mensen opgepakt na aanvankelijk vreedzaam protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. De ME werd ingezet nadat groepen relschoppers vernielingen aanrichtten aan het gemeentehuis, zwaar vuurwerk afstaken en met stenen gooiden. De aangehouden verdachten zitten nog vast en hun rol wordt onderzocht. Deelnemers aan de Australische versie van Married at First Sight zijn niet altijd op de hoogte gebracht van het strafrechtelijk verleden van hun televisiepartner. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC, waarbij meerdere oud-deelnemers aangeven pas tijdens of na het programma hierover te hebben gehoord. De producent en de uitzendende omroep stellen dat kandidaten uitgebreid worden gescreend, maar reageren niet op vragen over het delen van deze informatie. Bij een zware explosie in een woonwijk in Amsterdam-Osdorp raakten gisternacht 7 mensen gewond en ontstond een grote ravage. De politie hield meerdere mensen aan en nam auto's in beslag. De oorzaak van de explosie is nog niet vastgesteld en de politie houdt rekening met alle scenario's. Het weerbericht. Bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij rellen in wijk bij Duurstede rond middernacht zijn 7 mensen opgepakt na aanvankelijk

0: Bij een zware explosie in een woonwijk in Amsterdam-Osdorp raakten gisternacht 7 mensen gewond en ontstond een grote ravage. De politie hield meerdere mensen aan en nam auto's in beslag. De oorzaak van de explosie is nog niet vastgesteld en de politie houdt rekening met alle scenario's. Deelnemers aan de Australische versie van Married at First Sight zijn niet altijd op de hoogte gebracht van het strafrechtelijk verleden van hun televisiepartner. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC, waarbij meerdere oud-deelnemers aangeven pas tijdens of na het programma hierover te hebben gehoord. De producent en de uitzendende omroep stellen dat kandidaten uitgebreid worden gescreend, maar reageren niet op vragen over het delen van deze informatie. Het weerbericht. Bewolkt en soms regen. Ook af en toe zon. Het is 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht blijft af en toe wat regen mogelijk en zwakt vooral in het zuiden de wind wat af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Alboard! Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Op het WK voetbal debuteren Kaapverdië, Jordanië, Oezbekistan en Curaçao. Curaçao speelt als eerste debutant onder leiding van Dick Advocaat morgenavond om 7 uur tegen Duitsland. Ook keren landen als Irak, Haiti en de Democratische Republiek Congo terug op het wereldkamp. De naam van president Trump is verwijderd van de gevel van het Kennedy Center in Washington DC, uren na de gestelde deadline. Dit gebeurde nadat de rechtbank had geoordeeld dat de naam onrechtmatig op het gebouw was gezet. Rond 1:30 s'nachts, bijna €124.000, is binnen ruim een dag ingezameld voor de families en basisschool De Warande die zijn getroffen door het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van de school om het leven en raakten 3 kinderen zwaar gewond. De 19-jarige Japan treft Nederland tijdens het WK-voetbal in Dallas om 10:00 s'avonds Nederlandse tijd. De Japanse selectie telt 23 spelers die bij buitenlandse topclubs spelen, waarvan 5 in de eredivisie. De wedstrijd is live te volgen via...
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: het WK voetbal debuteren Kaapverdië, Jordanië, Oezbekistan en Curaçao. Curaçao speelt als eerste debutant onder leiding van Dick Advocaat morgenavond om 7 uur tegen Duitsland. Ook keren landen als Irak, Haiti en de Democratische Republiek Congo terug op het wereldkampioenschap na tientallen jaren afwezigheid. Japan treft Nederland tijdens het WK voetbal in Dallas om 10 uur 's avonds Nederlandse tijd. De Japanse selectie telt 23 spelers die bij buitenlandse topclubs spelen, waarvan 5 in de Eredivisie. De wedstrijd is live te volgen via NPO 1 en NPO Radio 1. Bijna 124.000 euro is binnen ruim een dag ingezameld voor de families en basisschool De Warande, die zijn getroffen door het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van de school om het leven en raakten 3 kinderen zwaar gewond. De 19-jarige automobilist is aangehouden en zit nog vast. Het weerbericht. Bewolkt en soms regen. Ook af en toe zon. Het is 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht blijft af en toe wat regen mogelijk en zwakt vooral in het zuiden de wind wat af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Een van de weinige Vikingswaarden die in Nederland zijn gevonden wordt vanaf vandaag tentoongesteld in het Stadsmuseum Doetinchem. De sabel uit 855 na Christus werd in de jaren 50 per toeval ontdekt tijdens baggerwerkzaamheden in de Oude IJssel bij Doetinchem. Na 8 maanden restauratie is het zwaard nu voor het eerst te zien voor publiek. Na de zware explosie in een flat in Amsterdam-Osdorp zijn gisteren 3 mensen aangehouden en 2 auto's in beslag genomen. De forensische opsporing onderzoekt sinds vanochtend het beschadigde gebouw en het puin, met onder meer sporenonderzoek. Ongeveer 400 bewoners kunnen voorlopig nog niet terug en worden opgevangen in een buurtcentrum. In Almere is een jongen van 14 overleden na een botsing tussen een elektrische step en een auto op de kruising van de JH van het Hoflaan en de Marie Curie-laan. Het ongeluk gebeurde rond 10 over 9 in de avond. De politie onderzoekt onder meer de technische staat van de step, de voorrangsregels en het gedrag van beide betrokkenen.

0: Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Paarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website paarse-security.nl.
4: Maar ook de hits van nu. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Na de zware explosie in een flat in Amsterdam-Osdorp zijn gisteren 3 mensen aangehouden en 2 auto's in beslag genomen. De forensische opsporing onderzoekt sinds vanochtend het beschadigde gebouw en het puin, met onder meer sporenonderzoek. Ongeveer 400 bewoners kunnen voorlopig nog niet terug en worden opgevangen in een buurtcentrum. Een van de weinige Vikingswaarden die in Nederland zijn gevonden, wordt vanaf vandaag tentoongesteld in het Stadsmuseum Doetinchem. De sabel uit 855 na Christus werd in de jaren 50 per toeval ontdekt tijdens baggerwerkzaamheden in de Oude IJssel bij Doetinchem. Na 8 maanden restauratie is het zwaard nu voor het eerst te zien voor publiek. Bijna 124.000 euro is in ruim 1 dag ingezameld voor de families en basisschool die zijn getroffen door het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij het ongeluk op de N290 kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van basisschool De Warande om het leven en raakten 3 kinderen zwaar gewond. De automobilist van 19 jaar zit nog vast. In Almere is een jongen van 14 overleden na een botsing tussen een elektrische step en een auto op de kruising van de JH van het Hoflaan en de Marie Curie-laan. Het ongeluk gebeurde rond 10 over 9 in de avond. De politie onderzoekt onder meer de technische staat van de step, de voorrangsregels en het gedrag van beide betrokkenen.
2: Het weerbericht. Bewolkt en soms regen. Ook af en toe zon. Het is 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht blijft af en toe wat regen mogelijk en zwakt vooral in het zuiden de wind wat af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Curaçao is het kleinste land ooit dat deelneemt aan het WK voetbal, als het morgen om 7 uur 's avonds speelt tegen Duitsland in Houston. Leandro Bacuna is aanvoerder van het elftal en speelt samen met zijn broer Juninho. De spelers wonen tijdens het toernooi samen met hun families in één verblijf, wegens beperkte financiële middelen. GroenLinks en de PvdA zijn vanaf nu één partij, onder de naam Progressief Nederland, afgekort PRO. Tijdens een congres in Den Bosch stemden 96% van de GroenLinks-leden en 97% van de PvdA-leden voor de fusie. Aan het congres in de Brabanthallen deden 6.000 van de 100.000 leden fysiek mee. Op het partijcongres van de VVD in Den Haag benadrukte partijleider Jessil Gus en fractievoorzitter Brekelmans het belang van economische hervormingen en samenwerking met vakbonden voor de Nederlandse economie. Volgens Jessil Gus moet Nederland in 2040 de meest innovatieve economie van de wereld zijn. De leden van de VVD konden vooraf meepraten over het nieuwe Liberaal Manifest. De Nederlandse hockeysters hebben in Rotterdam hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen door Ierland met 7-0 te verslaan. Nederland scoorde 2 maal binnen 3,5 minuut en bouwde de voorsprong verder uit. Onder meer door doelpunten van Pien Dikke, Jibby Jansen, Luna Fokke en Pien Sanders. De vrouwen spelen binnenkort opnieuw tegen Ierland. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard organiseert op maandag 22 juni een inloopavond over de nieuwe woonwijk Land van Groen. Belangstellenden zijn tussen 7 en half 9 in de avond welkom in de foyer van het gemeentehuis, Parelhof, om zich te laten informeren over de plannen. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het gebied. Aanmelden vooraf is niet nodig. Bezoekers kunnen binnenlopen wanneer het hen uitkomt. Het weerbericht. Bewolkt en soms regen. Ook af en toe zon. Het is 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht blijft af en toe wat regen mogelijk en zwakt vooral in het zuiden de wind wat af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. GroenLinks en de PvdA zijn vanaf nu één partij, onder de naam Progressief Nederland, afgekort PRO. Tijdens een congres in Den Bosch stemden 96% van de GroenLinks-leden en 97% van de PvdA-leden voor de fusie. Aan het congres in de Brabanthallen deden 6.000 van de 100.000 leden fysiek mee. Curaçao is het kleinste land ooit dat deelneemt aan het WK voetbal, als het morgen om 7 uur 's avonds speelt tegen Duitsland in Houston. Leandro Bacuna is aanvoerder van het elftal en speelt samen met zijn broer Juninho. De spelers wonen tijdens het toernooi samen met hun families in één verblijf, wegens beperkte financiële middelen. De Nederlandse hockeysters hebben in Rotterdam hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen door Ierland met 7-0 te verslaan. Nederland scoorde 2 maal binnen 3,5 minuut en bouwde de voorsprong verder uit. Onder meer door doelpunten van Pien Dikke, Jibby Jansen, Luna Fokke en Pien Sanders. De vrouwen spelen binnenkort opnieuw tegen Ierland. Op het partijcongres van de VVD in Den Haag benadrukte partijleider Jessil Gus en fractievoorzitter Brekelmans het belang van economische hervormingen en samenwerking met vakbonden voor de Nederlandse economie. Volgens Jessil Gus moet Nederland in 2040 de meest innovatieve economie van de wereld zijn. De leden van de VVD konden vooraf meepraten over het nieuwe Liberaal Manifest. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard organiseert op maandag 22 juni een inloopavond over de nieuwe woonwijk Land van Groen. Belangstellenden zijn tussen 7 en 8:30 in de avond welkom in de foyer van het gemeentehuis, Parelhof, om zich te laten informeren over de plannen. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het gebied. Aanmelden vooraf is niet nodig. Bezoekers kunnen binnenlopen wanneer het hen uitkomt. Het weerbericht. Overwegend droog. Vannacht drijven er meer wolkenvelden over en passeren opnieuw enkele regenbuien. De wind zwakt af en de minima liggen rond 11 graden. Zondag verloopt de dag op een paar buien in het noordoosten na droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Onboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station.

Are you ready? It's me against the music. It's just me.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar... wegens een tekort aan nieuwe bestuursleden en uitgebleven inkomsten uit de verkoop van studieboeken. Tijdens de coronapandemie viel deze belangrijkste inkomstenbron weg, waarna de bond in 2022 op pauze werd gezet. Van het resterende geld wordt een deel gereserveerd voor een mogelijke doorstart en een fonds voor acties en protest. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, waarbij volgens Libanese staatsmedia 3 mensen zijn omgekomen nabij Nabatieë en Tyrus. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners in zeker 20 dorpen en steden op te evacueren. Het Libanese leger trok zich terug uit een basis in het zuiden nadat Israëlische troepen het gebied binnentrokken. Een man uit Lelystad mag de komende 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. De rechter legde dit straatverbod op na meerdere gewelds- en dreigingsincidenten bij de woning, waaronder vernielingen, mishandeling en een schietincident. Overtreedt hij het verbod, dan krijgt hij per keer een boete van €500 tot maximaal €5000. Bewoners van het flatgebouw in Amsterdam-Osdorp mogen terug naar huis na een explosie in een bijgebouw in de nacht van donderdag op vrijdag. Door de explosie raakten 7 mensen gewond en werden zo'n 400 bewoners geëvacueerd. De politie heeft 3 mensen aangehouden in het onderzoek en houdt rekening met criminele activiteiten met explosieven. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard organiseert op maandag 22 juni een inloopavond over de nieuwe woonwijk Land van Groen. Belangstellenden zijn tussen 7 en 8:30 in de avond welkom in de foyer van het gemeentehuis, Parelhof, om zich te laten informeren over de plannen. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het gebied. Aanmelden vooraf is niet nodig. Bezoekers kunnen binnenlopen wanneer het hen uitkomt. Het weerbericht. Overwegend droog. Vannacht drijven er meer wolkenvelden over en passeren opnieuw enkele regenbuien. De wind zwakt af en de minima liggen rond 11 graden. Zondag verloopt de dag op een paar buien in het noordoosten na droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, waarbij volgens Libanese staatsmedia 3 mensen zijn omgekomen nabij Nabatieë en Tyrus. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners in zeker 20 dorpen en steden op te evacueren. Het Libanese leger trok zich terug uit een basis in het zuiden nadat Israëlische troepen het gebied binnentrokken. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar wegens een tekort aan nieuwe bestuursleden en uitgebleven inkomsten uit de verkoop van studieboeken. Tijdens de coronapandemie viel deze belangrijkste inkomstenbron weg, waarna de bond in 2022 op pauze werd gezet. Van het resterende geld wordt een deel gereserveerd voor een mogelijke doorstart en een fonds voor acties en protest. Bewoners van het flatgebouw in Amsterdam-Osdorp mogen terug naar huis na een explosie in een bijgebouw in de nacht van donderdag op vrijdag. Door de explosie raakten 7 mensen gewond en werden zo'n 400 bewoners geëvacueerd. De politie heeft 3 mensen aangehouden in het onderzoek en houdt rekening met criminele activiteiten met explosieven. Een man uit Lelystad mag de komende 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. De rechter legde dit straatverbod op na meerdere gewelds- en dreigingsincidenten bij de woning, waaronder vernielingen, mishandeling en een schietincident. Overtreedt hij het verbod, dan krijgt hij per keer een boete van €500 tot maximaal €5000. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mentale gezondheid, veerkracht en sociale verbinding. Dat bleek tijdens een inspiratieochtend voor zorgprofessionals bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deelnemers volgden een lezing en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn te versterken. Het weerbericht. Overwegend droog. Vannacht drijven er meer wolkenvelden over en passeren opnieuw enkele regenbuien. De wind zwakt af en de minima liggen rond 11 graden. Zondag verloopt de dag op een paar buien in het noordoosten na droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle. 80's and 90's.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bewoners van het flatgebouw in Amsterdam-Osdorp mogen terug naar huis na een explosie in een bijgebouw in de nacht van donderdag op vrijdag. Door de explosie raakten 7 mensen gewond en werden zo'n 400 bewoners geëvacueerd. De politie heeft 3 mensen aangehouden in het onderzoek en houdt rekening met criminele activiteiten met explosieven. Een man uit Lelystad mag de komende 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. De rechter legde dit straatverbod op na meerdere gewelds- en dreigingsincidenten bij de woning, waaronder vernielingen, mishandeling en een schietincident. Overtreedt hij het verbod, dan krijgt hij per keer een boete van €500 tot maximaal €5000. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, waarbij volgens Libanese staatsmedia 3 mensen zijn omgekomen nabij Nabatieë en Tyrus. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners in zeker 20 dorpen en steden op te evacueren. Het Libanese leger trok zich terug uit een basis in het zuiden nadat Israëlische troepen het gebied binnentrokken. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar wegens een tekort aan nieuwe bestuursleden en uitgebleven inkomsten uit de verkoop van studieboeken. Tijdens de coronapandemie viel deze belangrijkste inkomstenbron weg, waarna de bond in 2022 op pauze werd gezet. Van het resterende geld wordt een deel gereserveerd voor een mogelijke doorstart en een fonds voor acties en protest. Dan lokaal nieuws. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mentale gezondheid, veerkracht en sociale verbinding. Dat bleek tijdens een inspiratieochtend voor zorgprofessionals bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard, in het kader van de Week van de Mentale Gezondheid. Deelnemers volgden een lezing en workshops over onder meer zingen, dansen en kunstbeleving als middel om welzijn te versterken. Het weerbericht. Overwegend droog. Vannacht drijven er meer wolkenvelden over en passeren opnieuw enkele regenbuien. De wind zwakt af en de minima liggen rond 11 graden. Zondag verloopt de dag op een paar buien in het noordoosten na droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
2: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, James Boyard, ontvoerd door gewapende mannen in de wijk Bourdon in Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Het land kampt met veel bendegeweld en een toename van ontvoeringen, ook in relatief veilige wijken. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar, omdat er geen nieuwe bestuursleden kunnen worden gevonden en het geld op is. De bond was met 3000 leden de grootste lokale studentenvakbond van Nederland en voerde regelmatig opvallende acties, zoals het in 2012 te koop zetten van de TU Delft. Nog 10.000 euro blijft beschikbaar voor een mogelijke doorstart. Duizenden mensen hebben in Belfast meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Een reactie op racistische rellen na een mesaanval in de stad. Bij de rellen werden huizen en voertuigen in brand gestoken en raakten 12 agenten gewond. Ook in Londonderry voerden honderden demonstranten actie tegen de rellen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is volgens Evides veilig te gebruiken. Uit aanvullend onderzoek bleek dat de E. coli-bacterie niet in het kraanwater aanwezig is. Het eerder afgegeven kookadvies

0: Zondag verloopt de dag op een paar buien in het noordoosten na droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, James Boyard, ontvoerd door gewapende mannen in de wijk Bourdon in Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Het land kampt met veel bendegeweld en een toename van ontvoeringen, ook in relatief veilige wijken. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar, omdat er geen nieuwe bestuursleden kunnen worden gevonden en het geld op is. De bond was met 3000 leden de grootste lokale studentenvakbond van Nederland en voerde regelmatig opvallende acties, zoals het in 2012 te koop zetten van de TU Delft. Nog 10.000 euro blijft beschikbaar voor een mogelijke doorstart. Duizenden mensen hebben in Belfast meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Een reactie op racistische rellen na een mesaanval in de stad. Bij de rellen werden huizen en voertuigen in brand gestoken en raakten 12 agenten gewond. Ook in Londonderry voerden honderden demonstranten actie tegen de rellen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is volgens Evides veilig te gebruiken. Uit aanvullend onderzoek bleek dat de E. coli-bacterie niet in het kraanwater aanwezig is. Het eerder afgegeven kookadvies is daarom ingetrokken voor de ongeveer 200.000 inwoners in de drie gemeenten. Dan lokaal nieuws. In september vindt de 26e editie van muziekcompetitie Popmania plaats in Complex Herugowaard. Bands, singer-songwriters en rappers kunnen zich nu aanmelden om mee te doen aan het tweedaagse evenement. De winnaar ontvangt een wisseltrofee, een geldbedrag en een fotoshoot met een professionele fotograaf. Het weerbericht. Overwegend droog. Vannacht drijven er meer wolkenvelden over en passeren opnieuw enkele regenbuien. De wind zwakt af en de minima liggen rond 11 graden. Zondag verloopt de dag op een paar buien in het noordoosten na droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, James Boyard, ontvoerd door gewapende mannen in de wijk Bourdon in Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Het land kampt met veel bendegeweld en een toename van ontvoeringen, ook in relatief veilige wijken. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar, omdat er geen nieuwe bestuursleden kunnen worden gevonden en het geld op is. De bond was met 3000 leden de grootste lokale studentenvakbond van Nederland en voerde regelmatig opvallende acties, zoals het in 2012 te koop zetten van de TU Delft. Nog 10.000 euro blijft beschikbaar voor een mogelijke doorstart. Duizenden mensen hebben in Belfast meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Een reactie op racistische rellen na een mesaanval in de stad. Bij de rellen werden huizen en voertuigen in brand gestoken en raakten 12 agenten gewond. Ook in Londonderry voerden honderden demonstranten actie tegen de rellen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is volgens Evides veilig te gebruiken. Uit aanvullend onderzoek bleek dat de E. coli-bacterie niet in het kraanwater aanwezig is. Het eerder afgegeven kookadvies is daarom ingetrokken voor de ongeveer 200.000 inwoners in de drie gemeenten. Dan lokaal nieuws. In september vindt de 26e editie van muziekcompetitie Popmania plaats in Complex Herugowaard. Bands, singer-songwriters en rappers kunnen zich nu aanmelden om mee te doen aan het tweedaagse evenement. De winnaar ontvangt een wisseltrofee, een geldbedrag en een fotoshoot met een professionele fotograaf. Het weerbericht. Overwegend droog. Vannacht drijven er meer wolkenvelden over en passeren opnieuw enkele regenbuien. De wind zwakt af en de minima liggen rond 11 graden. Zondag verloopt de dag op een paar buien in het noordoosten na droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, James Boyard, ontvoerd door gewapende mannen in de wijk Bourdon in Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie achter de ontvoering zit en of er mosgeld is geëist. Het land kampt met veel bendegeweld en een toename van ontvoeringen, ook in relatief veilige wijken. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar, omdat er geen nieuwe bestuursleden kunnen worden gevonden en het geld op is. De bond was met 3000 leden de grootste lokale studentenvakbond van Nederland en voerde regelmatig opvallende acties, zoals het in 2012 te koop zetten van de TU Delft. Nog 10.000 euro blijft beschikbaar voor een mogelijke doorstart. Duizenden mensen hebben in Belfast meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Een reactie op racistische rellen na een mesaanval in de stad. Bij de rellen werden huizen en voertuigen in brand gestoken en raakten 12 agenten gewond. Ook in Londonderry voerden honderden demonstranten actie tegen de rellen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is volgens Evides veilig te gebruiken. Uit aanvullend onderzoek bleek dat de E. coli-bacterie niet in het kraanwater aanwezig is. Het eerder afgegeven kookadvies is daarom ingetrokken voor de ongeveer 200.000 inwoners in de drie gemeenten. Dan lokaal nieuws. In september vindt de 26e editie van muziekcompetitie Popmania plaats in Complex Herugowaard. Bands, singer-songwriters en rappers kunnen zich nu aanmelden om mee te doen aan het tweedaagse evenement. De winnaar ontvangt een wisseltrofee, een geldbedrag en een fotoshoot met een professionele fotograaf.
3: Het weerbericht. Overwegend droog. Vannacht drijven er meer wolkenvelden over en passeren opnieuw enkele regenbuien. De wind zwakt af en de minima liggen rond 11 graden. Zondag verloopt de dag op een paar buien in het noordoosten na droog.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, James Boyard, ontvoerd door gewapende mannen in de wijk Bourdon in Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Het land kampt met veel bendegeweld en een toename van ontvoeringen, ook in relatief veilige wijken. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar, omdat er geen nieuwe bestuur